you. Oh jee, dan lust die vrijwillig überwachen. En dir da oben die leen bloß van lachen, je naar tränen. En mijn bier. Wo het leid nemen miteinander schwätzen, reden sie.